0: mong ik ken wat ik declare aan de winnaar. Wat weet je aan dat niet is? Ben al verder mee, niet meer dertig bol. Ben al verder bereiding dan. Ben al verder voor dan. Ben al verder jaren rijden. Wat ik die koning
1: wil. Wat wil je toch hier om mijn pad gaat? Speak for me. One more pick. Manju

0: Penina.
1: Wat doe je man daar?
0: Atika wini, dat kan ik mooi, ja, tjak me dan pelare, Penina.
1: Wat doe je man die man die aan de ene kant van de andere kant van de andere kant van de andere kant
0: van de andere kant van de andere kant van de andere kant van de andere kant van de
1: Ik
0: ken een concreet je beru, want om mij er action in action en man wil lopen, geen motje.
1: Ik ben niet zo goed.
0: Hello, Lakia.
1: Hello.
0: What
1: is it, Lakia?
0: I can't bear it. What is it, Lakia?
2: What is it, Lakia?
3: I can't.
0: It is near Jajal, Patricia.
3: That's you, Beva.
0: Captain T Studio.
3: And
0: there. What do you catch one option in action?
3: Give me a more fear. I'm going to be a part.
0: Jaluti at Nato crack, but Jalu attack my wrong benefit. You don't get it. Hello,
3: Abson in action. Okay, I need to grab the bird.
2: I'm going to try to party. Do you know where you go?
3: I'm going to go.
0: Daarom is het een marapier dat er een beetje gorf is, boei, mama, een marapara, dek ik er niet. Pene, een beetje gorf, nee, piano, nee, maro, boei, een mara, een beetje gorf, piano, uno, tea, lok me, mirin, lok me, maak, boei, nee, maar gorf, boei, nee, rewat, majali, konje, wat, konje, chatawanya, jali, timo, jammy, doe je, nee, de beetje aan mono, ja, molata. En er? Boy, don't make a good
2: teacher.
0: Go to the house.
2: Ento la megumo bieno kamo lo rogomoro guage atacha bir